ze moeten zien nu. Kein ik vind het ken, voor hem ze weten, ik ooit ze moeten zien nu. Op kulli nazra, shayfa arama, hala ulti marra, sebeb khisama. Op kulli nazra, shayfa arama, hala ulti marra, sebeb khisama.